Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Wannik Zampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne zijn vannacht zeker 7 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. De meeste doden vielen in Kryvyi Rih, in het midden van het land. Daar kwamen 6 mensen om, onder wie kinderen. De afgelopen dagen hebben zeker 1500 migranten zwemmend de Spaanse exclave Ceuta bereikt. Die grenst aan Marokko. Lokale autoriteiten spreken van een record. De oorzaak van de plotselinge toename is onduidelijk. Bij werkzaamheden op het Duitse waddeneiland Norderney is een Nederlands schip in het zand gevonden. Het gaat om een houten exemplaar van zo'n 300 jaar oud. Het weer, eerst zonnig, later wat meer wolken. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt vandaag 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Waterschap Zuiderzeeland wil in 2035 15% minder grondstoffen gebruiken dan in peiljaar 2021. En wat er wel wordt gebruikt moet minstens 55% biologisch zijn of verkregen uit hergebruik. Van de eigen afvalstroom moet meer dan 80% geschikt zijn om ergens anders weer te worden gebruikt. De komende tijd wordt uitgezocht hoe de bedrijfsvoering zo kan worden aangepast dat die doelen worden bereikt. Het einddoel ligt nog verder. In 2050 zijn we volledig circulair en klimaatneutraal, al dus dagelijks bestuurder Jaap Loos. De stap is zinvol en nodig, zegt het waterschap op zijn site. Want wereldwijd raken natuurlijke grondstoffen steeds meer uitgeput. Daardoor ontstaat schaarste, verdwijnt biodiversiteit en worden we afhankelijker van internationale ketens. En deze effecten zijn ook merkbaar in onze regio. En een 20-jarige Lelystedeling gaat, als het aan justitie ligt, 1,5 jaar de cel in voor helpdeskfrauders. Hij had een lijst met 500.000 belgegevens van potentiële slachtoffers. De man, die nog maar net vrij was na straf voor onder meer wapenbezit, verzette zich ook nog bij zijn aanhouding. Hij zei zogenaamd als medewerker van een verzekeringsmaatschappij tegen ouderen dat op hun naam telefoons waren besteld bij Bol. Zijn maatschappij zou tegen betaling de schade regelen, maar had onder meer hun bankpas en codes nodig. Hij werkte samen met een even oude Almeerder. Een 17-jarige jongen uit Almere was voor €500 via Snapchat door de twee geronseld om de spullen op te halen. Volgens justitie lukte dat een paar keer op diverse plekken in het land. Maar ze liepen begin februari tegen de lamp toen de zoon van een 85-jarige Amsterdamse bij haar was op het moment dat ze arriveerde. Ze vluchtten nog in een auto, maar werden door de politie klemgereden. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En ook bij die omroep doet de 72-jarige verkeersregelaar Tom de Graaf zijn verhaal. De man die door een taxichauffeur knock-out werd geslagen bij het Palmundo Festival in Almere, waar hij het verkeer stond te regelen. Hij moet zeker 6 weken stellen van een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag droog en zonovergoten in Lelystad. Met veel zon en weinig wind wordt het al snel warm. Vanmiddag is het met 32 graden tropisch en drukkend warm. Vanavond blijft het nog lang zomers warm. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 18. Morgen start zonnig. Geleidelijk zijn naast de zon ook wolkenpartijen aanwezig. De kans op een bui is echter klein. Maar de tropische warmte is verdwenen doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Met een middagtemperatuur van 27 of 28 graden is het nog wel zomers warm. Vrijdag gaat de temperatuur verder omlaag. Op het warmste moment van de dag wordt het 25 graden. Daarbij is er een mix van zon en wolken en kan mogelijk een bui ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
4: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien, als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
3: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
5: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
3: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Door 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Technische problemen aan de matrixborden op de A50 Os richting Arnhem. Bij Renkum heb je maar 1 rijstrook over. De vertraging is een kwartier. Die file begint bij knooppunt Ewijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA. Die wil een commercieel bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De KNVB vindt dat daarmee een grens wordt overschreden. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het is weer heet. In Leef bij Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, moet dat voor volgend jaar zomer komen, vindt de partij. Fractievoorzitter Jack Schoon heeft een en ander ook vastgelegd in schriftelijke vragen. Onder meer wordt aangedrongen op openbare koele plekken. En verder wordt gevraagd hoe kwetsbare mensen worden bereikt. En daarbij wordt een aantal groepen genoemd. Ouderen, baby's, jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wordt gevraagd welke rol de GGD, huisartsen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvangorganisaties en scholen kunnen spelen. Aanleiding is de uitzending van het televisieprogramma Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft, terwijl dat van levensbelang kan zijn, zeker voor zwakkere burgers. En burgemeester Mieke Baltus is zaterdagmiddag te gast bij presentatoren Joop Fakkeldij en Matthijs Biesmans in het programma Over Lelystad gesproken op Radio Lelystad. Ze bespreken het afgelopen politieke jaar in de stad, maar daarin zowel een collegecrisis als de raadsverkiezingen. Nu we in de tijd wat verder zijn, blikt de burgemeester terug op deze bewogen periode, dus Fakkeldij. Na de terugblik wordt de blik op de toekomst gericht. Het nieuwe college is inmiddels aangetreden met volledig nieuwe wethouders. Welke druk ligt dat op de burgemeester als enig ervaren bestuurder? Wat valt haar op aan de nieuwe ploeg en waar staat Lelystad over een jaar? Ook komt de samenwerking met de gemeenteraad aan bod. Daarbij is de vraag hoe wordt omgegaan met het politieke oudseer dat nog uit de crisis voorkomt. Zaterdagmiddag tussen 2 en 3. En dan nog dit. Als de gemeente aan de gang gaat met het Lelystad Center, moet als eerste die oude gladde vervoerregels verdwijnen. Althans, dat zegt ondernemer Joost Prins, oftewel Bakker Prins, in een gesprek dat de Center met hem had over Lelystad oudste winkelcentrum. Werk aan de winkel, concludeert de krant, want in de plannen op het stadhuis staat geen woord over die tegels.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De warmte hangt vandaag nog in huis in onze stad, maar buiten is de temperatuur door een zwakke tot matige westelijke wind lager dan gisteren. De tropische lucht is dus verdwenen. Op het warmste moment van de dag is het 27 of 28 graden. Daarbij is het nog zomers warm. En zijn er zonnige momenten, maar ook vanmiddag wolkenvelden. Het blijft wel droog. Vanavond helder en droog, bij zonsondergang 20 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen verwacht ik juist in de ochtend meer wolken en mogelijk een bui. In de middag en avond blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Door een noordelijke wind is het een fractie minder warm dan vandaag. In het weekend aanhoudend droog. Zaterdag vrij zonnig en zomers warm. Zondag naast de zon ook wolkenpartijen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De langste file van het land staat in de regio. De A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum een half uur. Een combinatie van wegwerkzaamheden en een storing aan de matrixborden. Je hebt er dus 2 rijstroken minder. Vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
2: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter... Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
5: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten, maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
4: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
6: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
4: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan anders op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum. 3 kwartier vertraging over 9 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Deels door werkzaamheden, maar ook vanwege een storing aan de matrixborden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend object in het luchtruim en denkt dat dat is neergestort. Het dorp ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. In Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel kan Rijkswaterstaat geen rode kruisen boven de weg plaatsen. De matrixborden boven de wegen hebben een storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het is weer heet. En Leef bij Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, moet dat voor volgend jaar zomer komen, vindt de partij. Fractievoorzitter Jack Schoon heeft een en ander ook vastgelegd in schriftelijke vragen. Onder meer wordt aangedrongen op openbare koele plekken. En verder wordt gevraagd hoe kwetsbare mensen worden bereikt. En daarbij wordt een aantal groepen genoemd. Ouderen, baby's, jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wordt gevraagd welke rol de GGD, huisartsen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvangorganisaties en scholen kunnen spelen. Aanleiding is de uitzending van het televisieprogramma Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeenten zo'n plan niet heeft, terwijl dat van levensbelang kan zijn, zeker voor zwakkere burgers. En burgemeester Mieke Baltus is zaterdagmiddag te gast bij presentatoren Joop Fakkeldij en Matthijs Biesmans in het programma Over Lelystad gesproken op Radio Lelystad. Ze bespreken het afgelopen politieke jaar in de stad, maar daarin zowel een collegecrisis als de raadsverkiezingen. Nu we in de tijd wat verder zijn, blikt de burgemeester terug op deze bewogen periode, dus Fakkeldij. Na de terugblik wordt de blik op de toekomst gericht. Het nieuwe college is inmiddels aangetreden met volledig nieuwe wethouders. Welke druk ligt dat op de burgemeester als enig ervaren bestuurder? Wat valt haar op aan de nieuwe ploeg en waar staat Lelystad over een jaar? Ook komt de samenwerking met de gemeenteraad aan bod. Daarbij is de vraag hoe wordt omgegaan met het politieke oudseer dat nog uit de crisis voorkomt. Zaterdagmiddag tussen 2 en 3. En dan nog dit. Als de gemeente aan de gang gaat met het Lady Center, moet als eerste die oude gladde vervoerregels verdwijnen. Althans, dat zegt ondernemer Joost Prins, oftewel Bakker Prins, in een gesprek dat de Stenter met hem had over Lelystad oudste winkelcentrum. Werk aan de winkel, concludeert de krant, want in de plannen op het stadhuis staat geen woord over die tegels.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De warmte hangt vandaag nog in huis in onze stad, maar buiten is de temperatuur door een zwakke tot matige westelijke wind lager dan gisteren. De tropische lucht is dus verdwenen. Op het warmste moment van de dag is het 27 of 28 graden. Daarbij is het nog zomers warm. En zijn er zonnige momenten, maar ook vanmiddag wolkenvelden. Het blijft wel droog. Vanavond helder en droog, bij zonsondergang 20 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen verwacht ik juist in de ochtend meer wolken en mogelijk een bui. In de middag en avond blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Door een noordelijke wind is het een fractie minder warm dan vandaag. In het weekend aanhoudend droog. Zaterdag vrij zonnig en zomers warm. Zondag naast de zon ook wolkenpartijen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog altijd druk op de A50 Os Arnhem bij Renkum. De weg is er wel weer vrij. Eerst waren daar 2 rijstroken dicht, maar nu kun je er wel weer langs. Maar de file is nog wel 40 minuten lang en 7 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
5: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
4: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
6: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
4: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De hele dag.

0: Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is bijna 20 jaar geleden. Ik had nog lang haar en hoefde me nergens druk over te maken. Ik was nog net geen man, maar zeker ook geen jongen. Zij was 17 en duidelijk geen meisje meer. Ach, het was die mooie zomer in Noord-Michigan. Prachtig. We spetterden een beetje in het meer, zaten wat te praten bij het kampvuur, of we zongen onze favoriete liedjes. Het zijn die kleine dingen die het leven zo mooi maken. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit vergeten hoe het maanlicht 's nachts op haar haar scheen. In die tijd had je nog geen internet. In plaats daarvan hadden we alle tijd om dingen uit te proberen. We rookten wat, we dronken whisky en we vreeën bij het meer, terwijl we ons favoriete liedje op hadden staan. Aan morgen hoefden we niet te denken. Als ik nu mijn ogen dicht doe, zie ik nog hoe we vissen vingen en keken hoe de golven van de rotsen rolden. Het meisje van toen heeft voor altijd een plekje in mijn hart. We dachten dat die zomer nooit voorbij zou gaan, maar toen brak dat vreemde moment aan.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het is weer heet en Leef bij Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, moet dat er voor volgend jaar zomer komen, vindt de partij. Fractievoorzitter Jack Schoon heeft een en ander ook vastgelegd in schriftelijke vragen. Onder meer wordt aangedrongen op openbare koele plekken. En verder wordt gevraagd hoe kwetsbare mensen worden bereikt. En daarbij wordt een aantal groepen genoemd. Ouderen, baby's, jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wordt gevraagd welke rol de GGD, huisartsen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvangorganisaties en scholen kunnen spelen. Aanleiding is de uitzending van het televisieprogramma Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft, terwijl dat van levensbelang kan zijn, zeker voor zwakkere burgers. En burgemeester Mieke Baltus is zaterdagmiddag te gast bij presentatoren Job Fakkeldij en Matthijs Biesmans in het programma Over Lelystad gesproken op Radio Lelystad. Ze bespreken het afgelopen politieke jaar in de stad, maar daarin zowel een collegecrisis als de raadsverkiezingen. Nu we in de tijd wat verder zijn, blikt de burgemeester terug op deze bewogen periode, dus Fakkeldij. Na de terugblik wordt de blik op de toekomst gericht. Het nieuwe college is inmiddels aangetreden met volledig nieuwe wethouders. Welke druk ligt dat op de burgemeester als enig ervaren bestuurder? Wat valt haar op aan de nieuwe ploeg en waar staat Lelystad over een jaar? Ook komt de samenwerking met de gemeenteraad aan bod. Daarbij is de vraag hoe wordt omgegaan met het politieke oudseer dat nog uit de crisis voorkomt. Zaterdagmiddag tussen 2 en 3. En dan nog dit. Als de gemeente aan de gang gaat met het Lelystad Center, moet als eerste die oude gladde vervoerregels verdwijnen. Althans, dat zegt ondernemer Joost Prins, oftewel Bakker Prins, in een gesprek dat de Stenter met hem had over Lelystad oudste winkelcentrum. Werk aan de winkel, concludeert de krant, want in de plannen op het stadhuis staat geen woord over die tegels.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De warmte hangt vandaag nog in huis in onze stad, maar buiten is de temperatuur door een zwakke tot matige westelijke wind lager dan gisteren. De tropische lucht is dus verdwenen. Op het warmste moment van de dag is het 27 of 28 graden. Daarbij is het nog zomers warm. En zijn er zonnige momenten, maar ook vanmiddag wolkenvelden. Het blijft wel droog. Vanavond helder en droog, bij zonsondergang 20 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen verwacht ik juist in de ochtend meer wolken en mogelijk een bui. In de middag en avond blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Door een noordelijke wind is het een fractie minder warm dan vandaag. In het weekend aanhoudend droog. Zaterdag vrij zonnig en zomers warm. Zondag naast de zon ook wolkenpartijen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioLelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioLelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het is weer heet. In Leef bij Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, moet dat er voor volgend jaar zomer komen, vindt de partij. Fractievoorzitter Jack Schoon heeft een en ander ook vastgelegd in schriftelijke vragen. Onder meer wordt aangedrongen op openbare koele plekken. En verder wordt gevraagd hoe kwetsbare mensen worden bereikt. En daarbij wordt een aantal groepen genoemd. Ouderen, baby's, jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wordt gevraagd welke rol de GGD, huisartsen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvangorganisaties en scholen kunnen spelen. Aanleiding is de uitzending van het televisieprogramma Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft, terwijl dat van levensbelang kan zijn, zeker voor zwakkere burgers. En burgemeester Mieke Baltus is zaterdagmiddag te gast bij presentatoren Joop Fakkeldij en Matthijs Biesmans in het programma Over Lelystad gesproken op Radio Lelystad. Ze bespreken het afgelopen politieke jaar in de stad, met daarin zowel een collegecrisis als de raadsverkiezingen. Nu we in de tijd wat verder zijn, blikt de burgemeester terug op deze bewogen periode, dus Fakkeldij. Na de terugblik wordt de blik op de toekomst gericht. Het nieuwe college is inmiddels aangetreden met volledig nieuwe wethouders. Welke druk ligt dat op de burgemeester als enig ervaren bestuurder? Wat valt haar op aan de nieuwe ploeg en waar staat Lelystad over een jaar? Ook komt de samenwerking met de gemeenteraad aan bod. Daarbij is de vraag hoe wordt omgegaan met het politieke oudseer dat nog uit de crisis voorkomt. Zaterdagmiddag tussen 2 en 3. En dan nog dit. Als de gemeente aan de gang gaat met het Lelystad Center, moeten als eerste die oude gladde vervoerregels verdwijnen. Althans, dat zegt ondernemer Joost Prins, oftewel Bakker Prins, in een gesprek dat de Center met hem had over Lelystad oudste winkelcentrum. Werk aan de winkel, concludeert de krant, want in de plannen op het stadhuis staat geen woord over die tegels.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De warmte hangt vandaag nog in huis in onze stad, maar buiten is de temperatuur door een zwakke tot matige westelijke wind lager dan gisteren. De tropische lucht is dus verdwenen. Op het warmste moment van de dag is het 27 of 28 graden. Daarbij is het nog zomers warm. En zijn er zonnige momenten, maar ook vanmiddag wolkenvelden. Het blijft wel droog. Vanavond helder en droog, bij zonsondergang 20 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen verwacht ik juist in de ochtend meer wolken en mogelijk een bui. In de middag en avond blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Door een noordelijke wind is het een fractie minder warm dan vandaag. In het weekend aanhoudend droog. Zaterdag vrij zonnig en zomers warm. Zondag naast de zon ook wolkenpartijen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort doe je er 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De hele dag.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het is weer heet. In Leef bij Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, moet dat voor volgend jaar zomer komen, vindt de partij. Fractievoorzitter Jack Schoon heeft een en ander ook vastgelegd in schriftelijke vragen. Onder meer wordt aangedrongen op openbare koele plekken. En verder wordt gevraagd hoe kwetsbare mensen worden bereikt. En daarbij wordt een aantal groepen genoemd. Ouderen, baby's, jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wordt gevraagd welke rol de GGD, huisartsen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvangorganisaties en scholen kunnen spelen. Aanleiding is de uitzending van het televisieprogramma Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft, terwijl dat van levensbelang kan zijn, zeker voor zwakkere burgers. En burgemeester Mieke Baltus is zaterdagmiddag te gast bij presentatoren Job Fakkeldij en Matthijs Biesmans in het programma Over Lelystad gesproken op Radio Lelystad. Ze bespreken het afgelopen politieke jaar in de stad, maar daarin zowel een collegecrisis als de raadsverkiezingen. Nu we in de tijd wat verder zijn, blikt de burgemeester terug op deze bewogen periode, dus Fakkeldij. Na de terugblik wordt de blik op de toekomst gericht. Het nieuwe college is inmiddels aangetreden met volledig nieuwe wethouders. Welke druk ligt dat op de burgemeester als enig ervaren bestuurder? Wat valt haar op aan de nieuwe ploeg en waar staat Lelystad over een jaar? Ook komt de samenwerking met de gemeenteraad aan bod. Daarbij is de vraag hoe wordt omgegaan met het politieke oudseer dat nog uit de crisis voorkomt. Zaterdagmiddag tussen 2 en 3. En dan nog dit. Als de gemeente aan de gang gaat met het Lady Center, moet als eerste die oude gladde vervoerregels verdwijnen. Althans, dat zegt ondernemer Joost Prins, oftewel Bakker Prins, in een gesprek dat de Stenter met hem had over Lelystad oudste winkelcentrum. Werk aan de winkel, concludeert de krant, want in de plannen op het stadhuis staat geen woord over die tegels.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De warmte hangt vandaag nog in huis in onze stad, maar buiten is de temperatuur door een zwakke tot matige westelijke wind lager dan gisteren. De tropische lucht is dus verdwenen. Op het warmste moment van de dag is het 27 of 28 graden. Daarbij is het nog zomers warm. En zijn er zonnige momenten, maar ook vanmiddag wolkenvelden. Het blijft wel droog. Vanavond helder en droog, bij zonsondergang 20 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen verwacht ik juist in de ochtend meer wolken en mogelijk een bui. In de middag en avond blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Door een noordelijke wind is het een fractie minder warm dan vandaag. In het weekend aanhoudend droog. Zaterdag vrij zonnig en zomers warm. Zondag naast de zon ook wolkenpartijen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het is weer heet en Leef bij Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, moet dat voor volgend jaar zomer komen, vindt de partij. Fractievoorzitter Jack Schoon heeft een en ander ook vastgelegd in schriftelijke vragen. Onder meer wordt aangedrongen op openbare koele plekken. En verder wordt gevraagd hoe kwetsbare mensen worden bereikt en daarbij wordt een aantal groepen genoemd. Ouderen, baby's, jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wordt gevraagd welke rol de GGD, huisartsen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvangorganisaties en scholen kunnen spelen. Aanleiding is de uitzending van het televisieprogramma Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft, terwijl dat van levensbelang kan zijn, zeker voor zwakkere burgers. En burgemeester Mieke Baltus is zaterdagmiddag te gast bij presentatoren Joop Fakkeldij en Matthijs Biesmans in het programma Over Lelystad gesproken op Radio Lelystad. Ze bespreken het afgelopen politieke jaar in de stad, maar daarin zowel een collegecrisis als de raadsverkiezingen. Nu we in de tijd wat verder zijn, blikt de burgemeester terug op deze bewogen periode, dus Fakkeldij. Na de terugblik wordt de blik op de toekomst gericht. Het nieuwe college is inmiddels aangetreden met volledig nieuwe wethouders. Welke druk ligt dat op de burgemeester als enig ervaren bestuurder? Wat valt haar op aan de nieuwe ploeg en waar staat Lelystad over een jaar? Ook komt de samenwerking met de gemeenteraad aan bod. Daarbij is de vraag hoe wordt omgegaan met het politieke oudseer dat nog uit de crisis voorkomt. Zaterdagmiddag tussen 2 en 3. En dan nog dit. Als de gemeente aan de gang gaat met het Lady Center, moet als eerste die oude gladde vervoerregels verdwijnen. Althans, dat zegt ondernemer Joost Prins, oftewel Bakker Prins, in een gesprek dat de Stenter met hem had over Lelystad oudste winkelcentrum. Werk aan de winkel, concludeert de krant, want in de plannen op het stadhuis staat geen woord over die tegels.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige momenten. De komende uren is het nog zomers warm. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten. Vanavond verwacht ik weinig wind en bij zonsondergang is het een graad of 20. Vannacht wolkenvelden en een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen eerst bewolking en kleine kans op een bui. Later geregeld zon en droog. Door een matige noordelijke wind is het minder warm dan vandaag. In het weekend blijft het droog, de nachten zijn koeler. In de middag is het met 24 of 25 graden heerlijk warm. Zaterdag verwacht ik de meeste zon. Zondag zijn meer wolkenvelden aanwezig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen 3 medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst, omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de Spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het is weer heet en Leef bij Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, moet dat voor volgend jaar zomer komen, vindt de partij. Fractievoorzitter Jack Schoon heeft een en ander ook vastgelegd in schriftelijke vragen. Onder meer wordt aangedrongen op openbare koele plekken. En verder wordt gevraagd hoe kwetsbare mensen worden bereikt. En daarbij wordt een aantal groepen genoemd. Ouderen, baby's, jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wordt gevraagd welke rol de GGD, huisartsen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvangorganisaties en scholen kunnen spelen. Aanleiding is de uitzending van het televisieprogramma Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft, terwijl dat van levensbelang kan zijn, zeker voor zwakkere burgers. En burgemeester Mieke Baltus is zaterdagmiddag te gast bij presentatoren Job Fakkeldij en Matthijs Biesmans in het programma Over Lelystad gesproken op Radio Lelystad. Ze bespreken het afgelopen politieke jaar in de stad, maar daarin zowel een collegecrisis als raadsverkiezingen. Nu we in de tijd wat verder zijn, blikt de burgemeester terug op deze bewogen periode, dus Fakkeldij. Na de terugblik wordt de blik op de toekomst gericht. Het nieuwe college is inmiddels aangetreden met volledig nieuwe wethouders. Welke druk ligt dat op de burgemeester als enig ervaren bestuurder? Wat valt haar op aan de nieuwe ploeg en waar staat Lelystad over een jaar? Ook komt de samenwerking met de gemeenteraad aan bod. Daarbij is de vraag hoe wordt omgegaan met het politieke oudseer dat nog uit de crisis voorkomt. Zaterdagmiddag tussen 2 en 3. En dan nog dit. Als de gemeente aan de gang gaat met het Lelycenter, moeten als eerste die oude gladde vervoerregels verdwijnen. Althans, dat zegt ondernemer Joost Prins, oftewel Bakker Prins, in een gesprek dat de Stenter met hem had over Lelystad oudste winkelcentrum. Werk aan de winkel, concludeert de krant, want in de plannen op het stadhuis staat geen woord over die tegels.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige momenten. De komende uren is het nog zomers warm. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten. Vanavond verwacht ik weinig wind en bij zonsondergang is het een graad of 20. Vannacht wolkenvelden en een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen eerst bewolking en kleine kans op een bui. Later geregeld zon en droog. Door een matige noordelijke wind is het minder warm dan vandaag. In het weekend blijft het droog, de nachten zijn koeler. In de middag is het met 24 of 25 graden heerlijk warm. Zaterdag verwacht ik de meeste zon. Zondag zijn meer wolkenvelden aanwezig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg is de linkerrijstrook dicht. Dat komt door een bermbrand. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierden in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A50 richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg staat 6 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het is weer heet. In Leef bij Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, moet dat er voor volgend jaar zomer komen, vindt de partij. Fractievoorzitter Jack Schoon heeft een en ander ook vastgelegd in schriftelijke vragen. Onder meer wordt aangedrongen op openbare koele plekken. En verder wordt gevraagd hoe kwetsbare mensen worden bereikt. En daarbij wordt een aantal groepen genoemd. Ouderen, baby's, jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wordt gevraagd welke rol de GGD, huisartsen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvangorganisaties en scholen kunnen spelen. Aanleiding is de uitzending van het televisieprogramma Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft, terwijl dat van levensbelang kan zijn, zeker voor zwakkere burgers. En burgemeester Mieke Baltus is zaterdagmiddag te gast bij presentatoren Joop Fakkeldij en Matthijs Biesmans in het programma Over Lelystad gesproken op Radio Lelystad. Ze bespreken het afgelopen politieke jaar in de stad, maar daarin zowel een collegecrisis als de raadsverkiezingen. Nu we in de tijd wat verder zijn, blikt de burgemeester terug op deze bewogen periode, dus Fakkeldij. Na de terugblik wordt de blik op de toekomst gericht. Het nieuwe college is inmiddels aangetreden met volledig nieuwe wethouders. Welke druk ligt dat op de burgemeester als enig ervaren bestuurder? Wat valt haar op aan de nieuwe ploeg en waar staat Lelystad over een jaar? Ook komt de samenwerking met de gemeenteraad aan bod. Daarbij is de vraag hoe wordt omgegaan met het politieke oudseer dat nog uit de crisis voorkomt. Zaterdagmiddag tussen 2 en 3. En dan nog dit. Als de gemeente aan de gang gaat met het Lady Center, moeten als eerste die oude gladde vervoerregels verdwijnen. Althans, dat zegt ondernemer Joost Prins, oftewel Bakker Prins, in een gesprek dat de Stenter met hem had over Lelystad oudste winkelcentrum. Werk aan de winkel, concludeert de krant, want in de plannen op het stadhuis staat geen woord over die tegels.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft er is van de dag droog in Lelystad. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige momenten. De komende uren is het nog zomers warm. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten. Vanavond verwacht ik weinig wind en bij zonsondergang is het een graad of 20. Vannacht wolkenvelden en een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen eerst bewolking en kleine kans op een bui. Later geregeld zon en droog. Door een matige noordelijke wind is het minder warm dan vandaag. In het weekend blijft het droog, de nachten zijn koeler. In de middag is het met 24 of 25 graden heerlijk warm. Zaterdag verwacht ik de meeste zon. Zondag zijn meer wolkenvelden aanwezig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de 2e keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het is weer heet. Leef bij Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, moet dat voor volgend jaar zomer komen, vindt de partij. Fractievoorzitter Jack Schoon heeft een en ander ook vastgelegd in schriftelijke vragen. Onder meer wordt aangedrongen op openbare koele plekken. En verder wordt gevraagd hoe kwetsbare mensen worden bereikt. En daarbij wordt een aantal groepen genoemd. Ouderen, baby's, jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wordt gevraagd welke rol de GGD, huisartsen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvangorganisaties en scholen kunnen spelen. Aanleiding is de uitzending van het televisieprogramma Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft, terwijl dat van levensbelang kan zijn, zeker voor zwakkere burgers. En burgemeester Mieke Baltus is zaterdagmiddag te gast bij presentatoren Joop Fakkeldij en Matthijs Biesmans in het programma Over Lelystad gesproken op Radio Lelystad. Ze bespreken het afgelopen politieke jaar in de stad, maar daarin zowel een collegecrisis als de raadsverkiezingen. Nu we in de tijd wat verder zijn, blikt de burgemeester terug op deze bewogen periode, dus Fakkeldij. Na de terugblik wordt de blik op de toekomst gericht. Het nieuwe college is inmiddels aangetreden met volledig nieuwe wethouders. Welke druk ligt dat op de burgemeester als enig ervaren bestuurder? Wat valt haar op aan de nieuwe ploeg en waar staat Lelystad over een jaar? Ook komt de samenwerking met de gemeenteraad aan bod. Daarbij is de vraag hoe wordt omgegaan met het politieke oudseer dat nog uit de crisis voorkomt. Zaterdagmiddag tussen 2 en 3. En dan nog dit. Als de gemeente aan de gang gaat met het Lelystad Center, moet als eerste die oude gladde vervoerregels verdwijnen. Althans, dat zegt ondernemer Joost Prins, oftewel Bakker Prins, in een gesprek dat de Center met hem had over Lelystad oudste winkelcentrum. Werk aan de winkel, concludeert de krant, want in de plannen op het stadhuis staat geen woord over die tegels.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige momenten. De komende uren is het nog zomers warm. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten. Vanavond verwacht ik weinig wind en bij zonsondergang is het een graad of 20. Vannacht wolkenvelden en een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen eerst bewolking en kleine kans op een bui. Later geregeld zon en droog. Door een matige noordelijke wind is het minder warm dan vandaag. In het weekend blijft het droog, de nachten zijn koeler. In de middag is het met 24 of 25 graden heerlijk warm. Zaterdag verwacht ik de meeste zon. Zondag zijn meer wolkenvelden aanwezig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vier uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland twee brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Sinds het weekend zijn er zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. De boete is €500. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het jarenlange seksuele misbruik werd door de oud-politicus gefilmd. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te blussen. Het weer bewolkt en in het zuidoosten regen. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het is weer heet en Leef bij Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, moet dat er voor volgend jaar zomer komen, vindt de partij. Fractievoorzitter Jack Schoon heeft een en ander ook vastgelegd in schriftelijke vragen. Onder meer wordt aangedrongen op openbare koele plekken. En verder wordt gevraagd hoe kwetsbare mensen worden bereikt en daarbij wordt een aantal groepen genoemd. Ouderen, baby's, jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wordt gevraagd welke rol de GGD, huisartsen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvangorganisaties en scholen kunnen spelen. Aanleiding is de uitzending van het televisieprogramma Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft, terwijl dat van levensbelang kan zijn, zeker voor zwakkere burgers. En burgemeester Mieke Baltus is zaterdagmiddag te gast bij presentatoren Job Fakkeldij en Matthijs Biesmans in het programma Over Lelystad gesproken op Radio Lelystad. Ze bespreken het afgelopen politieke jaar in de stad, maar daarin zowel een collegecrisis als de raadsverkiezingen. Nu we in de tijd wat verder zijn, blikt de burgemeester terug op deze bewogen periode, dus Fakkeldij. Na de terugblik wordt de blik op de toekomst gericht. Het nieuwe college is inmiddels aangetreden met volledig nieuwe wethouders. Welke druk ligt dat op de burgemeester als enig ervaren bestuurder? Wat valt haar op aan de nieuwe ploeg en waar staat Lelystad over een jaar? Ook komt de samenwerking met de gemeenteraad aan bod. Daarbij is de vraag hoe wordt omgegaan met het politieke oudseer dat nog uit de crisis voorkomt. Zaterdagmiddag tussen 2 en 3. En dan nog dit. Als de gemeente aan de gang gaat met het Lelystad Center, moeten als eerste die oude gladde vervoerregels verdwijnen. Althans, dat zegt ondernemer Joost Prins, oftewel Bakker Prins, in een gesprek dat de Stenter met hem had over Lelystad oudste winkelcentrum. Werk aan de winkel, concludeert de krant, want in de plannen op het stadhuis staat geen woord over die tegels.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft er is van de dag droog in Lelystad. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige momenten. De komende uren is het nog zomers warm. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten. Vanavond verwacht ik weinig wind en bij zonsondergang is het een graad of 20. Vannacht wolkenvelden en een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen eerst bewolking en kleine kans op een bui. Later geregeld zon en droog. Door een matige noordelijke wind is het minder warm dan vandaag. In het weekend blijft het droog, de nachten zijn koeler. In de middag is het met 24 of 25 graden heerlijk warm. Zaterdag verwacht ik de meeste zon. Zondag zijn meer wolkenvelden aanwezig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A27 naar Almere heb je bij Eemnes op dit moment 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verkeersovertreders die vaker de fout ingaan, moeten harder worden aangepakt. Dat vindt de vereniging Verkeersslachtoffers, nadat gisteren duidelijk werd dat de verdachte van de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand in een week tijd 17 keer te hard reed. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Op Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te blussen. Blusvliegtuigen mogen de lucht niet in. Dorpen in de omgeving worden nu ontruimd. Het weer: in het westen nog zon, in het binnenland bewolkt en wat regen. Vannacht een graad of 17.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het is weer heet en Leef bij Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, moet dat voor volgend jaar zomer komen, vindt de partij. Fractievoorzitter Jack Schoon heeft een en ander ook vastgelegd in schriftelijke vragen. Onder meer wordt aangedrongen op openbare koele plekken. En verder wordt gevraagd hoe kwetsbare mensen worden bereikt. En daarbij wordt een aantal groepen genoemd. Ouderen, baby's, jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wordt gevraagd welke rol de GGD, huisartsen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvangorganisaties en scholen kunnen spelen. Aanleiding is de uitzending van het televisieprogramma Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft, terwijl dat van levensbelang kan zijn, zeker voor zwakkere burgers. En burgemeester Mieke Baltus is zaterdagmiddag te gast bij presentatoren Job Fakkeldij en Matthijs Biesmans in het programma Over Lelystad gesproken op Radio Lelystad. Ze bespreken het afgelopen politieke jaar in de stad, maar daarin zowel een collegecrisis als raadsverkiezingen. Nu we in de tijd wat verder zijn, blikt de burgemeester terug op deze bewogen periode, dus Fakkeldij. Na de terugblik wordt de blik op de toekomst gericht. Het nieuwe college is inmiddels aangetreden met volledig nieuwe wethouders. Welke druk ligt dat op de burgemeester als enig ervaren bestuurder? Wat valt haar op aan de nieuwe ploeg en waar staat Lelystad over een jaar? Ook komt de samenwerking met de gemeenteraad aan bod. Daarbij is de vraag hoe wordt omgegaan met het politieke oudseer dat nog uit de crisis voorkomt. Zaterdagmiddag tussen 2 en 3. En dan nog dit. Als de gemeente aan de gang gaat met het Ladies Center, moeten als eerste die oude gladde vervoerregels verdwijnen. Althans, dat zegt ondernemer Joost Prins, oftewel Bakker Prins, in een gesprek dat de Stenter met hem had over Lelystad oudste winkelcentrum. Werk aan de winkel, concludeert de krant, want in de plannen op het stadhuis staat geen woord over die tegels.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft er is van de dag droog in Lelystad. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige momenten. De komende uren is het nog zomers warm. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten. Vanavond verwacht ik weinig wind en bij zonsondergang is het een graad of 20. Vannacht wolkenvelden en een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen eerst bewolking en kleine kans op een bui. Later geregeld zon en droog. Door een matige noordelijke wind is het minder warm dan vandaag. In het weekend blijft het droog, de nachten zijn koeler. In de middag is het met 24 of 25 graden heerlijk warm. Zaterdag verwacht ik de meeste zon. Zondag zijn meer wolkenvelden aanwezig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het alleen even langzaam op de A27 richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kerststad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle landen die onderdeel zijn van de Europese voetbalbond UEFA boycotten het WK als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf voor de commerciële activiteiten rond het WK. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten. Ze zijn tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur daar. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Verkeersovertreders die vaker de fout ingaan moeten harder worden aangepakt. Dat vindt de vereniging Verkeersslachtoffers nadat gisteren duidelijk werd dat de verdachte van de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand in een week tijd 17 keer te hard reed. Het weer: in het westen nog zon, in het binnenland bewolkt en wat regen. Vannacht een graad of 17.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het is weer heet. In Leef bij Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, moet dat voor volgend jaar zomer komen, vindt de partij. Fractievoorzitter Jack Schoon heeft een en ander ook vastgelegd in schriftelijke vragen. Onder meer wordt aangedrongen op openbare koele plekken. En verder wordt gevraagd hoe kwetsbare mensen worden bereikt. En daarbij wordt een aantal groepen genoemd. Ouderen, baby's, jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wordt gevraagd welke rol de GGD, huisartsen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvangorganisaties en scholen kunnen spelen. Aanleiding is de uitzending van het televisieprogramma Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeenten zo'n plan niet heeft, terwijl dat van levensbelang kan zijn, zeker voor zwakkere burgers. En burgemeester Mieke Baltus is zaterdagmiddag te gast bij presentatoren Joop Fakkeldij en Matthijs Biesmans in het programma Over Lelystad gesproken op Radio Lelystad. Ze bespreken het afgelopen politieke jaar in de stad, maar daarin zowel een collegecrisis als de raadsverkiezingen. Nu we in de tijd wat verder zijn, blikt de burgemeester terug op deze bewogen periode, dus Fakkeldij. Na de terugblik wordt de blik op de toekomst gericht. Het nieuwe college is inmiddels aangetreden met volledig nieuwe wethouders. Welke druk ligt dat op de burgemeester als enig ervaren bestuurder? Wat valt haar op aan de nieuwe ploeg en waar staat Lelystad over een jaar? Ook komt de samenwerking met de gemeenteraad aan bod. Daarbij is de vraag hoe wordt omgegaan met het politieke oudseer dat nog uit de crisis voorkomt. Zaterdagmiddag tussen 2 en 3. En dan nog dit. Als de gemeente aan de gang gaat met het Lady Center, moet als eerste die oude gladde vervoerregels verdwijnen. Althans, dat zegt ondernemer Joost Prins, oftewel Bakker Prins, in een gesprek dat de Stenter met hem had over Lelystad oudste winkelcentrum. Werk aan de winkel, concludeert de krant, want in de plannen op het stadhuis staat geen woord over die tegels.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige momenten. De komende uren is het nog zomers warm. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten. Vanavond verwacht ik weinig wind en bij zonsondergang is het een graad of 20. Vannacht wolkenvelden en een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen eerst bewolking en kleine kans op een bui. Later geregeld zon en droog. Door een matige noordelijke wind is het minder warm dan vandaag. In het weekend blijft het droog, de nachten zijn koeler. In de middag is het met 24 of 25 graden heerlijk warm. Zaterdag verwacht ik de meeste zon. Zondag zijn meer wolkenvelden aanwezig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
7: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
6: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
10: Dance Classics met Martin Rodeburg.

is het weer donderdagavond. Het is 7 uur geweest. Een hele goede avond. Mijn naam is Martin Rodenburg. Inderdaad, we gaan weer een leuke 2 uur dance classics maken. Alhoewel, als ik zo naar de playlist kijk, het zijn niet allemaal classics. Er zit ook wat nieuwer werk bij. Maar het klinkt gewoon als een classic. Wil ik niet, ja, daar ga je gewoon niet omheen. Heel mooi werk. Verder hebben we muziek van Unlimited Touch, Label 42... maar ook de Sugar Hill Gang en de Michael Zager Band. Wie hebben we nog meer als remixers? Natuurlijk hebben we DJ Cees, dat zal zo rond de klok van 19:30 zijn. En ook Ron Bunschoten, onze nieuwe ster aan het firmament, gaat ook voorbij komen. Dat zal rond 19:45 worden. Heel mooi werk. Ook Peter Slaghuis gaat voorbij komen. En we hebben natuurlijk Dario Caminita en nog veel meer. De opener was in handen van Bo Hannon. Het nummer Let's Start to Dance Again kennen we allemaal wel. Maar deze uitvoering was toch wel vrij apart. Wie heeft er met zijn vingers aangezeten? Dat was niemand minder dan Dimitri from Paris. Mooi. Wat kan ik je nog meer vertellen? Aankomende dinsdag, Amsterdam, Paradiso. Ga ervoor zitten. Ga er naartoe, zou ik zeggen. Want dan treedt Change op in een concert. Ken je Change? Ik hoor een hoop mensen dat denken, ja, wel van gehoord. Maar wat deden zij nou ook alweer? The Glow of Love met als gastzanger Luther Vandross kennen we allemaal wel. En gezien het vakantie is voor een hele hoop mensen in Nederland, is deze wel erg toepasselijk van de band Change. Het nummer A Lover's Holiday. Tot 9 uur is dit Dance Classics bij Radio Lelystad.

is een van de grote hits van de band Change, A Lover's Holiday, hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Ja, mocht je tijd hebben, er zijn volgens mij nog kaarten te verkrijgen. 4 augustus dus, Paradiso Amsterdam. Daar treden ze op en dan gaan ze hebben behoorlijk wat hits gescoord. En dan ga je ze allemaal horen vanzelfsprekend. Zometeen heb ik voor jou een hele mooie plaat met een verhaaltje erbij. En we gaan nu naar Elphaville toe. Nou, niet bepaald een band, twee Duitse heren, waarvan je zegt, is dat wel disco of niet? Maar ja, er moet altijd wel iemand met zijn vingers aan zitten. En dan is het ineens wel disco. In dit geval was dat Atakan Under, de remix van deze beste man. Waar hebben we het over? Elphaville.

Maar ja, toen kwam Atakan Ander met zijn vingers aan dit nummer. Maakte er een remix van. En die hoorde hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Ik moet zeggen, toch wel leuk gedaan. Het is tijd voor de plaat en zijn verhaal.

intro voor dit verhaal. En wat is dat verhaal dan? Het gaat over een grote hit van Michael Jackson. Het komt van het album Thriller, het best verkochte album aller tijden in heel de wereld. Tja, ze miste nog één nummer en Quincy Jones, de producer, de man achter Thriller, die dacht van ja, ik heb toch nog wel een nummer nodig, wat gaan we doen? We hebben daarna de Steve Porcaro van de band Toto. Zou jij een nummer willen schrijven nog voor Michael Jackson, voor zijn album Thriller? Ja, Steve vertelde zelf, we waren nog jonge broekies, dus daar zit je geen nee tegen als zo'n grootheid dat vraagt. Zo gezegd, zo gedaan, natuurlijk niet zo snel. Er kwam een nummer, werd op cassettebandje gezet. En dat kwam bij Quincy Jones terecht. Die gingen ze even goed luisteren samen met Michael Jackson. En eerlijk gezegd, ze vonden het helemaal niks. Michael Jackson zeker niet, die zegt, dit ga ik niet zingen. Ze waren een beetje aan het discussiëren, want ze moesten dat album toch wel af hebben. Het cassettedek, je had vroeger een cassettedek, dat stond op auto-reverse, oftewel het bandje hoefde je er niet meer uit te halen. De band ging gewoon automatisch de kop van het cassettedek om. Dus je hoorde de B-kant. En daar stond een nummer op, waarvan Michael zegt, deze wil ik hebben. Nou, zegt Quincy Jones, dit klinkt ook wel lekker. Steve Porcaro, die zei, nou ja, maar dit is eigenlijk een Toto-nummer. Dat kunnen we niet niks mee te maken. Ik wil hem hebben, zegt Michael Jackson, ja. En toen dachten ze, daar ga je geen nee tegen zeggen. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Het stond op het album Thriller van Michael Jackson. Waar heb je het over? Over welk nummer heb je het? Het is natuurlijk het nummer Human Nature. Het is ooit wel vertolkt door Toto. Het is daarna een grote hit geworden door Michael Jackson. En je weet het, we zitten vanavond in een aparte uitvoering en we gaan naar Block & Crown. Het is wat recenter werk. En die dachten, met dit nummer kunnen wij ook wel wat. Dus die hebben er wat van gemaakt. Ja, ik zeg alleen maar luister en huiver. Block & Crown met hun versie van het nummer Human Nature.

Crown, zo heette ze. De grote hit van Michael Jackson van het album Thriller, die extended mix hier van hun. Het nummer Human Nature. En zoals ik zei, van origine van Toto, een hit geworden door Michael Jackson. En een wat modernere uitvoering door Block & Crown. 3 in a row. Leuk misschien om nog wel te weten is dat op het album Thriller bijna alle bandleden van Toto meespeelden. Want Quincy Jones die was toch wel behoorlijk onder de indruk van deze heren. Kan hem geen ongelijk geven. Goed gezien de tijd, jawel. Moet kunnen. Zo rond 7:30 meestal gaan we de remix draaien van DJ C's. Onze Hollandse vriend, woonachtig in België, die keurig altijd zijn remixen aflevert. Meestal een wat steviger gebied, zoals je nu ook hoort. Het was niet echt een hele grote hit, maar de disco-liefhebbers

DJ Cees. Ja, komt wekelijks met een mooie remix. Ik weet niet hoeveel ik ervan heb, maar ongelooflijk. Heerlijk werk dus. En zometeen, zo rond 7:15... hebben we een nieuwe ster aan het firmament, zoals ik al zei. Het firmament Dance Classics Radio Lelystad. Dat is Ron Beuschoten. En we draaien zijn derde Summit mix die hij gemaakt heeft. En die duren meestal zo rond de 5-6 minuten. Deze is wat korter, maar desalniettemin erg fraai. Ik heb hem natuurlijk al geluisterd. Voordat het zover is, gaan we naar werk van Peter Slaghuis. En die zit een beetje op het niveau van, ja, toch wel in de tijd, Ben Librand. Peter Slaghuis helaas niet meer onder ons op veel te jonge leeftijd overleden, maar maakte wel fraai werk. Leuke mixen, maar ook mooie remixen van bekende nummers, zoals deze grote hit van de Michael Zeger Band, The Let's All Chant.

Dance Classics en Radio Lady staat het nummer Let's All Chat. Maar dan in de remix-uitvoering van Peter Slaghuis. Totaal ander remixwerk als bijvoorbeeld van Librand, dat je dat met elkaar vergelijkt. En dan is het net wat je maar het mooiste vindt. Hij deed het in ieder geval erg lekker, Peter Slaghuis. En ik zei het al, helaas niet meer onder ons. Ja, veel te jonge leeftijd overleden. We gaan naar Ron Muschoten toe. Het is tijd voor hem, meestal zo rond 7:15. Dan gaan we de mixen van hem draaien. Het zijn de Summit Mixen, deel 3 ga je horen hier bij Dance Classics Radio Lelystad. En het is ook weer een zeer vrije. We zijn erg blij dat we hem erbij hebben hier bij Dance Classics. Ron Muschoten in de mix. En je gaat zometeen van me horen wat je hoort.

Dit is het weer een fantastische mix van Ron Bunschoten. Dat zijn we blij dat we hem erbij hebben, zeg. Geweldig werk levert hij. The Summit Mix Part 3. Retro Classics en Modern Jams, die hoor je hier. Je hoorde achtereenvolgens, maar ook wel een beetje door elkaar, Lakeside, in ieder geval met Fantastic Voyage. Die SOS Band, The Finest, Evelyn Champagne King hoorde je ook nog met Your Personal Touch. Janet Jackson, een beetje in het midden, All For You. Screaming Tony Baxter met Get Up Off Of That Thing. Curtis Blow natuurlijk met The Breaks. Zap met I Can Make You Dance. En als laatste net nog Thelma Houston met You Used To Hold Me So Tight. Volgende week hebben we deel 4 van zijn Summit Mix. Zeer veel heeft hij er gemaakt en het is een en al genieten.

En wel toegekomen nu aan het laatste nummer van het eerste uurtje Dance Classics. En dat gaat er wel wat vers werk worden. 2027, namelijk dit jaar. Michael Gray samen met Brad Maas met het nummer I Like The Way. En luister even goed hoe ze tegenwoordig nummers maken, wat toch eigenlijk gewoon op pure disco lijkt.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Dance Classics met Martin Rodeburg.

Een remix, dus een remix die iets langer duurt als een normaal. Van niemand minder dan Pete LaFrank. Iemand die ook met regelmaat voorbij komt hier bij Dance Classics Radio Lelystad. We zijn er tot 9 uur. Met nog heel veel mooi werk, bekend werk. En ook nog een mooi nummer uit 2027. Van een oudje en een wat versere artiest. Een mooi duet. Goed, we gaan lekker verder met de Sugar Hill Gang.

Sugar Hill Gang. Het nummer Apache, Jump On It. Het meest bekende werk van ze is natuurlijk de Rapper's Delight. Het grote voorbeeld tot op de dag van vandaag voor alle rappers. En misschien wel de eerste hele grote hit als rapplaat. Mooi van de Sugar Hill Gang hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Gaan we naar de disco queen aller tijden. Wie was dat ook alweer? Natuurlijk Donna Summer. Een mooie langere uitvoering van het nummer Dinner with Gershwin. Aan de ene kant wel een beetje een vergeten plaatje, want hij is ontzettend lekker. We kennen allemaal natuurlijk Let's Dance. Zoveel mooie nummers gemaakt. Voor mij toch wel een van de grote I Feel Love. Deze mag zijn. Donna Summer. In een lange uitvoering van bijna 8 minuten. Dinner with Gershwin.

van Donna Summer, maar wel erg lekker. Dinner with Gershwin. La Donna Gaines kwam naar Europa toe vanuit Amerika, trouwde de Duitse Gordon Sommer. En zo kreeg je Donna Summer met musicals gespeeld. En toen op een gegeven moment in de 70s. Na contact met Giorgio Moroder, onder andere en Pete Bellotte. Toen kwam de ene na de andere hit. Hey, het is mooi weer buiten. Het blijft ook nog wel mooi weer. In ieder geval niet onder de 20 graden. Geniet het dus met ook een zomers plaatje. Een Italootje van Mike Marine. Het nummer Lady

Ja, dit is toch echt Italo van de bovenste plak, hoor. Vaak een wat steviger beat. Engels gezongen, meestal niet al te best. Met een zware accent. Deze ook Mike Green met het nummer Lady Ecstasy. Meest bekende plaat, dat zal het zijn. Ik denk toch wel Dolce Vita van Ryan Paris. Ook een mooie Italo. Phil Pozzoli, Around the Dream, mag het trouwens ook al zijn. Hey, we gaan naar wat nieuw werk, het jaar 2027. Een oudje en een wat minder oudje, laten we het netjes houden. Chaka Khan draait al heel wat jaren mee. En Snoop Dogg draait nog steeds. En ja, die kennen we allemaal ook wel. Samen, Boogies in My Soul. En zometeen heb ik voor jou, Stefan DJZO, ook wat verse werk met DJ B1. Maar nu is Chaka Khan en Snoop Dogg.

0: JB1, Steva, dus je zo. Het nummer Loving You daarvoor, ook al vers van de pers. Chaka Khan, samen met Snoop Dogg, met Boogies in My Soul. Zo zie je maar, of zo hoor je maar, mooi werk wordt nog steeds gemaakt. Wat klinkt alsof het lekkere disco-plaatjes zijn, of lekkere dance classics uit de 70s of uit de 80s. Deze zeker, de NASA remix, raketje de lucht in met Orlando Johnson.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour.
2: So we're getting a beautiful picture in down here now, 11. The color is coming in quite clearly, and we can see the horizon and the relative blackness of space. And without getting into the question of grays and browns, it looks, at least on our monitor, sort of a brownish gray.
3: Things are looking great. Here you go. Altitude 1600, 1400 feet, still looking very good. Roger 1202, we copy it.

Johnson hier bij Dance Classics Radio Lelystad, het nummer Can't Break Loose. Wel, zoals je wel begrepen, een speciale remix. De NASA remix, vandaar al die tussen aanhalingstekens raketgeluiden. Ik moet zeggen, is weer leuk gedaan. Ja, en zo langzaamaan kruipen we richting het einde van Dance Classics op deze donderdagavond bij Radio Lelystad. Ja. Een mooi einde van een mooi nummer. Over mooi gesproken.

Ja, wekelijks komt er wel eentje voorbij van hem. De Italiaanse producer-remixer Dario Caminita. Hij noemt het dan een mooie revive. Hij pakt meestal wel bekende nummers en maakt daar een mooie revive van. Oftewel gewoon een mooie remix. Unlimited Touch scoorde toch wel een aardige hit met het nummer I Hear Music in the Street. En je hoorde dan hier bij Dance Classics Radio Lelystad de revive van Dario Caminita. Mooi. Het laatste nummer van deze avond, wat mij betreft in ieder geval. Ik ga afscheid van je nemen. Ik wens je nog een hele fijne avond. Volgende week, donderdag, 7 uur, ben ik er weer met 2 uur disco geweld, dance classics en misschien ook wel wat verser werk. Het laatste nummer gaat er eentje worden van The Sister Sledge. Speciale Disconet remix van het nummer He's Just a Runaway.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
2: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
1: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Dit is Maidenmania.

0: is Myron Mania.
1: En een hele goede avond. Welkom op 30 juli alweer. Ik ben weer terug van weg geweest. Ik heb even vakantie gehad en ik ben blij dat je er weer bij bent. Want ik zit weer vol energie. En ik hoop jij ook nog van 9 tot 10 in ieder geval. En anders ga ik je doorheen helpen. Komt helemaal goed. Nou, we hebben net kunnen luisteren naar My Name Is van Eminem. En daar is ook wel een klein beetje de toon mee gezet, is het niet? We gaan alle kanten op vanavond. En dat hopelijk om dat uurtje toch lekker door te laten gaan. Without further ado. Kijk, want we hebben een hele hoop waar we doorheen moeten. Zoveel dat het met een rap tempo moet. Nou, ik ben iets te enthousiast geweest met het uitzoeken. Dus we gaan even naar Eminem, nu naar Coldplay. Een Speed of Sound. En ik ben er zo weer.

0: The Boys of Summer van Don Henley. En daarvoor natuurlijk The Speed of Sound van Coldplay. Fijn dat je luistert naar Radio Lelystad. En zo zijn we alweer lekker onderweg. Het is al 9:15 en je houdt het goed met mij vol. Nou fijn, dan hoop ik dat je het volgende stukje ook heel erg leuk vindt. Want...
1: De Piraatplaat.
0: Ja, ik heb gemist. Ik heb het gemist. Dat wil ik eigenlijk zeggen. De Piraatplaat. Het gaat eigenlijk over... Ik zoek een plaatje uit en die heeft wat geleend van... normaliter een artiest of dergelijke. Maar ik heb deze mooi uitgekozen, want deze artiest heeft het niet echt bepaald. Geript van een artiest of dergelijke. Nee, van een fabrikant. En ik ga je uitleggen waarom. Want Suzuki, je kent het merk. En die hebben een bepaalde preset. Dan hoor ik je denken van, waar heeft hij het nou eigenlijk over? Suzuki preset, maken ze geen auto's? Nou, ze maken meer dingen. Ze maken een hele hoop dingen, waaronder muziekinstrumenten. En ik heb het hier over, een bepaalde keyboard uit de 90 jaren. En die heet als volgt, de Suzuki Omnicord OM300. En die heeft een bepaalde hele bekende preset. Die gaat namelijk zo. Nou, de fijnproever die heeft dan een klein beetje door over welke het gaat. Hier is een hele grote hit aan gekoppeld. Zou je niet denken als je hem zo hoort, klinkt een beetje zullig, maar... Als je hem zo hoort, klinkt hij veel bekender. We gaan namelijk luisteren naar Clint Eastwood van de Gorillaz. En die heeft dus de preset Rock 1 gebruikt.

0: No Way Back van de Foo Fighters. En daarvoor natuurlijk Clint Eastwood van de Gorillaz.
1: Uitgaan agenda.
0: Ja, en dan ga ik jou eens eventjes vertellen wat er verder aan te doen is in Lelystad. Het is mijn taakje om dat namelijk even verder haarfijn voor je uit te zoeken. En mocht jij dat nou eens raden, er is helemaal niks. Helemaal niks. Maar dat verandert natuurlijk verder niks, want ik weet één ding over Lelystedelingen, en voornamelijk van de jongeren. Juist omdat we dit probleem wat vaker hebben, is het initiatief vaker al genomen door de jongere generatie, door even bij elkaar langs te gaan. Dus even bang te zitten, of ik weet toch niet waar ze mee bezig zijn, even gamen of wat dan ook. Uitgaan is ook wel heel veel duurder geworden in de tussentijd. Maar ik wil ook graag

0: Ah, wat een fantastische band ook. Sommieux met Tonight. Het blijft ook zo lekker. En ik moet zeggen, van Nederlandse bodem is dit toch wel echt fantastisch. Ik heb ze namelijk, even over mijn vakantieplan natuurlijk, ik heb ze live mogen zien in Madrid. En ik wist niet dat ze daar waren in de eerste instantie. Dat was een leuke verrassing. Ook dat de plek daar, want het was 38 graden daar, de enige plek met AC. Ook een pluspuntje om daar langs te gaan. En wat hebben ze het fantastisch gedaan, joh. Zo. Ja, ik neem toch even een minuutje van je. Want die man, die zeg maar die frontman, kent zijn naam helaas niet. Maar hij kan move als Mick Jagger. Maar die heeft mijn hart niet gestolen. Dat is de bassist namelijk geweest. En als je het kent, dan snap je het wel. En anders moet je het even opzoeken. Maar without further ado.
1: De dagplaat.
0: Ja, maar bij de dagplaat kijk ik gewoon verder naar een mooie dag die in de week verder is gebeurd. En kijken of daar nou bijzondere dingen aan vasthangen. Over het algemeen probeer ik wat leuker nieuws uit te zoeken of dergelijke. Maar ik kwam toch wel iets heel erg bijzonders tegen. En dat heeft alles te maken met Earth Overshoot Day. Nou, dan hoor ik je weer denken, waarom gebruik je al die lastige woorden? Nou, het houdt eigenlijk in dat wij als mensheid alle natuurlijke bronnen die de wereld kan aanmaken in dat jaar, al verbruikt hebben vanaf dat moment. En dat is vandaag de dag. Dus we hebben alweer enorm veel natuurlijke bronnen en dergelijke gebruikt. Dit is natuurlijk zo oud als het geschrift zelf bijna, dat er niet goed voor de natuur wordt gezorgd. In de 90's hadden ze er al het een en ander over te zeggen. Michael Jackson heeft er een prachtig nummer over gemaakt en ik moest er gelijk aan denken. Laten we een beetje goed zijn voor de anders dan komen er meer nummers zoals dit.

0: The Clash met Should I Stay or Should I Go. En daarvoor natuurlijk Earth Song van Michael Jackson. En zo zijn we alweer lekker door de avond heen aan het gaan. Je hebt me nog maar voor na ongeveer 14 minuten. Ik moet gewoon opschieten. Nou ja, gaan we weer verder.
1: Lelystad Dance Event.
0: Ja, voor degenen die het niet kennen, Lelystad Dance Event. Ik wil heel graag een festival in Lelystad terug. Net zoals Dance Tour, net zoals alles wat je eigenlijk hebt. Normaal gaan we voor festivals namelijk naar Biddinghuis of dergelijke. En dat snap ik. Maar ik mis het gewoon een beetje. Ik wil ook gewoon vanuit mijn huis naar de leuke plek kunnen. En terug naar huis, wanneer ik dat wil. Nou ja, goed. Ik heb dat budget niet ervoor. Dus het moet eventjes op deze manier. En daar hebben we het wel mee gezegd. Het festivalseizoen is natuurlijk in volle gang. En natuurlijk zat ik er weer ook verder bij. En deze viel mij op de vorige keer. Ik moest hem gewoon draaien. Ja, hij pakt hem. Ah, lekker. Ja, dit is toch weer een beetje drum en bass, maar dat is fijn. Ik ben bij Liquidity geweest, dus het zit weer goed ingebakken. En vooral Fox Stevenson was weer erg leuk. Dus nu wil ik ze ook weer aan jou doorgeven. Dit nummer. Bruises. Van Fox Stevenson dus.

0: wat een heerlijk plaat toch ook. Children van Robert Miles. De oudere generatie zou er misschien hele andere ideeën bij hebben bij de nostalgie van die plaat. Als ik deze luister, dan denk ik toch voornamelijk aan Piepjestest. Niet het meest leuke om aan te herinneren, maar de muziek blijft goed. En er zijn niet heel veel platen die herinnerd worden, gewoon puur door de melodie. Maar goed, ik onderbreek voor een hele goede reden, want...
1: Standje
0: Plankgas. Ik ga er weer tussen, Altoeen. We hebben niet heel veel minuten over, dus ik hou het lekker kort voor je. Standje Plankgas, we gaan zo meteen een einde aan breien. We hebben nog 5 minuten, dus ik ga alvast zeggen... bedankt dat je weer geluisterd hebt. Het doet me heel erg goed dat jij hier hebt geluisterd naar mij vanavond. Ook na een maand dat ik weg ben geweest. Ik zal het niet nog een keer doen. Volgende week donderdag ben ik weer voor je terug. En voor in de tussentijd, we gaan eventjes lekker doorstampen. Met een band, je hoort ze niet zo heel vaak. Ze zijn niet zo heel, hoe je het noemt, radio-friendly. Maar dat verandert natuurlijk niks aan het feit dat dit heel goed past bij Standje Plankgas. Want, Corey, wat zeg je dan? Hoort erbij. Blijf lekker luisteren, tot de volgende keer. Nu komt er in ieder geval Before I Forget. En daarna heb ik nog Metallica voor je klaarstaan. Dus tot volgende week donderdag en nog een fijne avond verder.

0: Een kleine rectificatie. Metallica heeft het pand verlaten. We hebben gewoon geen tijd meer. Verkeerde belofte. Fijne avond verder.
1: Dit is Maidenmania.
0: En zo sluiten we af. Tot de volgende keer, maar weer als het systeem het ook toelaat. Gaat hij het doen? Nee, nou ja, dan zet ik hem toch nog maar een keertje aan. Hè. Of, there we go. Ik krijg er nog gewoon nog 2 minuten erbij van het systeem. It's a miracle. Nou, heb je toch nog Metallica voor mij? Dat doe je.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.